waar de warm en zomer dag was in vertel om waar de schiet. Die altijd schudde wacht. O waar de barn en sommerdag was in vertenn og var slik, de alltid skulle vært.